Den Haag Makaistraat nummer 6, Hindoe basisschool van Vereniging Algemeen Hindoe Onderwijs Ketterapste, Sundersa Ganesh Wunden.

0: Meester van de Orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoef.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name door obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop, onder meer door de grote concurrentie van videogames. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. En in Duitsland is het treinverkeer weer volledig hervat nadat het gisteravond landelijk volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Dit is Vahon Hindustani Radio.
5: Hare kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-3652-2447. मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
0: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden Register van de Orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name door obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop, onder meer door de grote concurrentie van videogames. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. En in Duitsland is het treinverkeer weer volledig hervat nadat het gisteravond landelijk volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Dit is Vahon Hindustani Radio.
6: Ja, ja, het is Vahon Hindustani Radio. Or kuch bhi nahi hai.

0: عالم وقت سے یہ سندر سا گیت ہم نے سنے ہے. एक मिनट बाकी है 9 बजने में यहाँ से विज्ञापन लगा देती हूँ. और विज्ञापन के बाद हर बुधवार की तरह हमारे श्री पंडित राजकुमार महावतन जी उपस्थित रहेगा अपने ही मुखारविंद से हमको सुंदर सा कथा सुनाने के लिए. तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए विज्ञापन लगा देते हैं.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale mediaprofielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name door obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland.

0: land met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

tropisch hitte, tropisch hitte. Vanaf 12 uur code oranje. 36 tot 37 graden verwacht. Nederland maakt zich op voor extreme hitte. Het kwik stijgt deze dagen op veel plaatsen tot ruim boven de 30 graden. En het KNMI heeft voor grote delen van het land vanaf woensdagmiddag tot en met vrijdag code oranje aangegeven vanwege de aanhoudende

ruim 40 graden in Frankrijk. Dit is niet te doen, zeggen de vakantiegangers. Nederlanders ervaren ruim 40 graden in Frankrijk. Dit is niet te doen. Frankrijk kent op dit moment de sterkste hittegolf ter wereld, meldt de Franse weerapp. En evenementen nemen maatregelen nu temperatuur richting 38 graden gaat. De kwik loopt de komende dagen steeds verder. Vrijdag kan het zelf 38 graden worden. Bezoekers van grote evenementen moeten zich komend weekend voorbereiden op de hitte. Terwijl de organisaties er alles aan doen om voor verkoeling te zorgen. Dat is dan een pluspunt. Leiden kis samachar, ye gambhir samachar, zara ham sune. Wees alert op sekswerk in leegstaande studentenhuis. Mensen maken foto's van huisnummers. Leiden kis samachar, Leidste studentenwoningen, hotels en vakantieappartementen blijken in de zomer gebruikt te worden voor illegale sekswerk. Het aantal signalen daarvan in de stad neemt toe en daarop wordt deze zomer extra gecontroleerd. Sociale controle is beperkt op de locatie en de gevolgen voor de dames zijn groot.

0: welbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachte avond vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketing. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent. Cultuur en samen komen.
1: Advocaten kantoor aan het Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van de Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

ongeveer een maand plaatsvinden. De officiële gebruiksname staat gepland begin september mee. Hamare pyare pyare meetha meetha janta ke liye ye baat hum aapko batate hain. Saat mila ke arrestasi pakdi se drugs ke bare mein. Saat mila ke pakdi se bhaiya narcotica brigade bolega saat go arrestance team opgeroepen voor verhoor verband met mogelijke onregelmatigheden. 82 kilo cocaïne, 2 voertuigen. Betrokken agenten worden verdacht van deelname aan criminele organisatie. Aur saat mila ke pakdi se jama 3 go sipahi be hai. Advocaat Vera bevestigt desgevraagd aan de redactie van de Waterkan. Bolle het zevental zaal voorhoor is aangehouden. Sipahi pakkerise sipahieke. Dien go sipahi pakkeraan heeft verzekerd gesteld. Eveneens verdenken van overtreding van vertogende middelen. Deelname te sipahi sipahieke pakkerise van ja. To hamare Suriname je baant hier. Baal Argentinië van ja. Oro een van de hiape bataege he. Messi ke ware me. Weka tops scoorder hega aller tijden met 17e treffer. Or Messi bhaiya abbe tak hega waarvan Ronaldo is ook gezaakt. Lionel Messi heeft een geschiedenis geschreven mensen. Argentijnster speler maakte in de groepwedstrijd tegen Oostenrijk zijn 17e, 18e VK doelpunt. Is daarmee alleen recordhouder als topscoorder aller tijden op het mondiale eindtoernooi ke bare mein. To Messi is nog steeds de sterkste man om te scoren mensen. To ye baat hai ego mila ke snaipa bhaiya kono snaipa hai sipahiyo ke khojat raha wo ke pakdi se yahan pe dikhave hai session der tak yarakh sinango be bekend als snaipa so mar ke sanja ke pakdi se saman mein 2 advocaten aangemeld bij de jeugdpolitie Suriname. Sociale mediafiguur werd al enkele dagen door de politie gezocht in zedenzaken. Een minderjarige lardkieke bare mee. Na de aanhoudingen werd hij verhoord en voorgeleid in overleg met de Surinaamse OM Dosto. To aapko ye geet hum yahan sunate hain.

0: इस गीत से हम आपको अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। एक घंटा हो चुका दोस्तों, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी राम। जोनी नंबर वन है हमारा नाम।
1: अद्वकातन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar
5: Hindustani
4: Radio,
5: Radio Faro. Digitale radio, Fahon.fm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten.

0: en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: Advocatenkantoor Anand Ramsoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
5: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
7: Digitale radio, fahonfm.nl.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
0: Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
7: और दोस्तों आज भी आप लोग को हम कुछ शेर और कुछ कवाली गीत से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे हमारे दोस्तों। और जो जोनी कहते हैं कान खोल के सुन लिए हमारा मौसी लोन और हमारे भौजी लोन कहते हैं दिल में बहुत दर्द है, दिल में बहुत दर्द है, डॉक्टर के पास गया। जी हाँ हमारे प्यारे और प्यारे दोस्तों कहते हैं दिल में बहुत दर्द है, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने गर्लफ्रेंड को हमारा फ्रेंडेन को कमी बताई। अब क्या बताए दोस्तों, आप खुद ही सुनिए कि अगर जल्दबाजी में शादी करके जीवन बिगाड़ोगे, अगर जल्दबाजी में शादी करके जीवन बिगाड़ोगे, सोच समझ कर करोगे तो कौन सा तीर मार लोगे हमारे दोस्तों, कौन सा तीर मार लोगे। आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी और कवाली से भी आज हम आप लोग को सेवा करेंगे, आओ सुना जाए। और ये है परमाश्री मन्ना देई, आशा भोसले फिल्म का नाम है बरसात की रात, और मधुबाला भारत का ये फिल्म है ना तो करवेटे की तलाश है, और ये पुरानी गीत है, आओ मिलकर सुना जाए हमारे प्यारे दोस्तों।

0: में और तुझको मेरा प्यार पुकारे, फिल्म के नाम है गुमराह। आशा भोसले महेंद्र कपूर का ये गाना है और म्यूजिक दिए थे रफी साहब ने। फिल्म का नाम था गुमराह। फनीकत होंद द्रियन शस्त्र जिस फिल्म में काम किया सुनील दत्त माला सिन्हा। और दोस्तों और ये प्यार भरी गीतों का बहार सॉन्ग हम आपको सुनाया है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: तुम्हें ने दिल को दिल समझा नहीं है। मैथ मुकेश फिल्म चांद ग्रहण में से ये गीत हमने निकाला।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 7 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als hun profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: अगला गीत मैं आपको सुनाने वाला हूं और वो ये है, ये धमाकेदार गीत।

0: allerbeste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en zaak.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van deze warme, hete woensdag van 23 juni 2026. Het is heet, mensen, het is warm buiten. Ik dacht het code oranje is uit te geven. Oloeken en oroesma funu. Drink voldoende water. Blijf in de schaduw. En als je in de zon gaat, smeer je goed in. Hier is het nieuwsoverzicht. B scherpt aanpak spookambtenaren aan. Salarissen worden sneller geblokkeerd. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken had de aanpak van spookambtenaren en ambtenaren die in het buitenland verblijven terwijl zij nog salaris ontvangen opvoeren. Tijdens de begrotingsbehandeling zei de bewindsman dat de overheid niet kan blijven betalen voor mensen die geen werk verrichten. Tegelijkertijd wil hij af van politieke benoemingen en thuiszitters binnen het ambtenarenapparaat. B. deelde mee dat momenteel een strikte controle wordt uitgevoerd op basis van de verplichte landdienarenregistratie. Ambtenaren die na herhaalde oproepen hun status niet hebben geverifieerd, wordt hun salaris stopgezet of bevroren. Ook wordt de betaalrol opgeschoond om dubbele salarissen en onrechtmatige betalingen op te sporen. De minister zei dat er gevallen zijn ontdekt waarbij personen twee of zelfs drie salarissen ontvingen. Daarnaast wordt samen met het Border Management System onderzocht welke ambtenaren naar het buitenland zijn vertrokken, niet zijn teruggekeerd en toch nog op de betaalrol voorkomen. Wees gaat dat het om ongeveer 2000 ambtenaren in het buitenland kan gaan. Volgens hem hebben sommige betrokkenen inmiddels zelf ontslag ingediend nadat bekend werd dat het ministerie onderzoek doet. De aanpak wordt volgens de minister strenger. De minister gaf aan dat niet langer eindeloos zal worden gezocht naar personen die onvindbaar zijn of verkeerde adressen hebben opgegeven. Hun salarissen zullen eerder worden geblokkeerd, waarna zij zich moeten aanmelden om hun dossier in orde te maken. Ook wordt gedacht aan een anonieme meldlijn waar burgers informatie kunnen doorgeven over ambtenaren die bijvoorbeeld al jaren in het buitenland wonen, maar nog steeds salaris ontvangen. B. plaatst de kwestie in een bredere hervorming van het ambtenarenapparaat. Volgens B. is het overheidsapparaat jarenlang als politiek instrument gebruikt, vooral rond verkiezingen. Mensen zijn aangenomen zonder dat er werkplekken beschikbaar waren of zonder dat zij voldeden aan functievereisten. Ook zijn ambtenaren bij machtswisselingen thuisgezet, terwijl zij wel salaris bleven ontvangen. We hebben geen 51.000 ambtenaren nodig. Laten we eerlijk zijn, zei B. Volgens hem moet de overheid toe naar een kleiner, efficiënter en meer prestatiegericht apparaat waarin mensen worden ingezet op basis van competentie in plaats van politieke loyaliteit. De minister wil overtollige ambtenaren waar mogelijk herplaatsen bij andere ministeries of organisaties die personeel nodig hebben. Ook bekijkt hij de mogelijkheid van nieuwe stimuleringspakketten voor vrijwillig vervroegd uittreden uit overheidsdienst. Volgens B kunnen besparingen door het dichten van deze lekkages worden gebruikt om ambtenaren die daadwerkelijk werken beter te belonen. Daarbij noemde hij onder meer strategische groepen zoals leerkrachten en zorgpersoneel. Tot zover een bericht uit Staarnieuws. Maar B heeft gelijk, is iets waarin ik mij persoonlijk al jaren erger. Het ambtenarenapparaat van Suriname is een waterhoofd. Duizenden mensen in dienst die niet werken. Honderden mensen die hier in Nederland wonen en toch hun salaris blijven ontvangen. Ik begrijp niet hoe de regering op regering op regering dit zo heeft kunnen laten uitgroeien. Ik denk dat vanaf Midoros Renang 75 Assandis Etik Presi. Duizenden ambtenaren die niet werken. Een waterhoofd van een ambtenarenapparaat. Geld die je kon besparen of zoals bezig kan gebruiken om zorgpersoneel, leerkrachten uit te betalen. Dan hoeven die niet meer te klagen, hoeven die geen stakingen of werkonderbreking te houden omdat ze hun salaris niet ontvangen. Terwijl anderen die niet werken wel hun salaris ontvangen. Ook een punt waarin B gelijk heeft is, er komt een nieuwe regering. de oude mensen worden gewoon in dienst gehouden, maar worden nieuwe loyalisten benoemd. Daar moeten we mee ophouden. Ik werk al 10 jaar bij Lanti, met dan roken zolang met Doemie Rokkeboen. Al is NDP, VHP, NPS, KAP, TPI of soort partij, kon nou wat macht, met dan roken zolang met Doemie Patmi Rokkeboen. En heb je een poer mee, dan maak ik de poer mee weer naar rechter. Je verrechten die mij gelijk, dan met dan roken. Je rechten die mij ongelijk, dan mij moest weer. Maar je verrechten die mij gelijk. En intussen een tik tramang. Tot naar mijn plezier, dan hebben zij een probleem, dan moet het bevochten worden. En ik, als ik in dienst ben, en ik word ontslagen op basis van partijpolitieke loyaliteit, en ik ga naar de rechter, en ik krijg gelijk van de rechter, dan zal ik de man of de vrouw die ze in mijn plaats of op mijn plaats hebben geplaatst, aanklagen bij de overheid. En als de overheid daar niks aan doet, zal ik hem aanklagen bij de rechter. Want dit kan niet. Dit is een brokakonde. Money in een akonde, maar wordt verkeerd gebruikt. Ziki man ook aan je, dit ook aan je, dat ook aan je. Leraren in verlaten konde, dat er in verlaten konde. Zorgpersoneel in verlaten konde, want money no de. Terwijl money de. Tot zover een bericht staan nu voorzien van mijn commentaar.

paarden, tatoeages en professionaliteit binnen het politiekorps, tijd voor een moderne benadering. De samenleving verandert voortdurend. Normen, waarden en maatschappelijke opvattingen ontwikkelen zich mee met de tijd. Wat tientallen jaren geleden als ongepast, onprofessioneel of ongewenst werd beschouwd, wordt vandaag de dag vaak anders beoordeeld. Deze ontwikkeling zien wij ook terug binnen het Korps Politie Suriname, met name waar het gaat om het dragen van baarden en tatoeages door politieambtenaren. Lange tijd gold binnen het korps de opvatting dat politieambtenaren geen volle baard mochten dragen. Baard werd veelal geassocieerd met een gebrek aan netheid, discipline of gezag. Ook tatoeages werden vroeger vaak in verband gebracht met criminaliteit of een negatieve maatschappelijke uitstraling. Maar de vraag die wij ons vandaag moeten stellen is: sluiten dergelijke opvattingen nog aan bij de huidige maatschappelijke realiteit? Vandaag de dag dragen veel mannen, zowel binnen als buiten overheidsorganisaties, een verzorgde volle baard. Daarnaast zijn er personen die vanuit hun geloofsovertuiging een baard dragen als onderdeel van hun religieuze identiteit. Tatoeages worden inmiddels wereldwijd beschouwd als een vorm van lichaamskunst en persoonlijke expressie en worden gedragen door mensen uit alle lagen van de samenleving, artsen, advocaten, militairen, docenten en politiemensen. Als vakorganisaties zijn wij van mening dat professionaliteit wordt bepaald door houding, integriteit, discipline, deskundigheid en de wijze waarop een politieambtenaar zijn taken uitvoert. Een verzorgde baard of zichtbare tatoeages zeggen op zichzelf niets over iemands karakter, gezag, betrouwbaarheid of vermogen om de samenleving te dienen. Het politiewerk wordt immers niet uitgevoerd door een baard of een tatoeage, maar door de politieambtenaar met karakter zelf. Daarnaast leven wij in een democratische rechtsstaat waarin fundamentele rechten niet uit het oog mogen worden verloren. De Surinaamse grondwet waarborgt in artikel 8 het gelijkheidsbeginsel en bepaalt dat niemand mag worden gediscrimineerd op grond van onder andere godsdienst of enige andere status. Artikel 9 van de grondwet bepaalt bovendien dat een ieder recht heeft op fysieke, psychische en morele integriteit. Wanneer uiterlijke kenmerken zoals een baard rechtstreeks samenhangen met geloofsovertuiging of persoonlijke identiteit, ontstaat de vraag in hoeverre beperkingen daarop noodzakelijk, redelijk en professioneel zijn. Ook internationale mensenrechtenverdragen waarbij Suriname partij is, bevatten belangrijke waarborgen. Artikel 18 van het internationaal verdrag in zaken burgerrechten en politieke rechten beschermt de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Terwijl artikel 26 van hetzelfde verdrag het recht op gelijke behandeling en bescherming tegen discriminatie waarborgt. Daarnaast erkennen internationale normen de bescherming van persoonlijke waardigheid en de persoonlijke levenssfeer. Uiteraard betekent dit niet dat binnen een politiekorps geen regels mogen bestaan. Een korps heeft het recht en de plicht om eisen te stellen aan representativiteit, discipline en professionaliteit. Dergelijke regels dienen echter objectief, redelijk en proportioneel te zijn en op consistente wijze te worden toegepast. De recente discussie omtrent het muteren van een medewerker vanwege een vermeend gebrek aan representativiteit wegens het dragen van een baard roept daarom belangrijke vragen op. Is een verzorgde volle baard daadwerkelijk bepalend voor representativiteit? Bestaan hiervoor objectieve criteria? Zijn fundamentele rechten en persoonlijke overtuigingen voldoende meegewogen? En past een dergelijke benadering nog binnen de huidige maatschappelijke opvattingen? Internationaal hebben verschillende politiekorpsen hun beleid inmiddels aangepast aan de veranderende samenleving. In diverse landen zijn verzorgde baarden en zichtbare tatoeages toegestaan, zolang zij niet strijdig zijn met veiligheidsvoorschriften of de professionele uitoefening van de functie. Het gaat uiteindelijk niet om de vraag hoe een politieambtenaar eruit ziet, maar hoe hij functioneert. De samenleving verwacht van haar politie geen uiterlijke uniformiteit ten koste van individuele rechten, maar professionaliteit, integriteit, rechtvaardigheid en kwaliteit van dienstverlening. Een baard verricht geen politiewerk. Een
tatoeage verricht geen politiewerk. Dat doet de politieambtenaar. Al dus een ingezonde stuk in de staarnieuws. Aan de hand van de voorzitter van de Surinaamse politiebond, Rivelino R.M. Eek. Heeft wel gelijk, kijk. Ik kan me herinneren, toen ik pas hier in Nederland was, werd een Surinaamse mevrouw ontslagen uit het politiekorps hier in Nederland, omdat ze getatoeëerd was. Nu zie je overal politieagenten met tatoeages. Je ziet het in de serie Blauw of Maandag, op Maandag op Nederland 1, waar een politieserie is. De meeste politieagenten, zelfs vrouwen, hebben grote tatoeages. Uiterlijk zichtbaar. Koning Willem-Alexander heeft toch een baard? Een mooie, van goede baard. Nou, als maar bij Abin Fossi. Nou, alles maar in weer een baard. Ambtenaar of geen ambtenaar, priester of geen priester, bandiet of geen bandiet. Nou ja, ik weet niet van bandiet. Maar iedereen draagt een prachtig gecultiveerde baard. Wat is er daaraan fout? Niet het baard doet het werk, maar de persoon doet het werk. Je ziet verschillende politici hebben een baard. En er komt nog wat bij kijken. Ik hoorde van de week dat hier, ik dacht in Zwitserland of Zweden, mogen meisjes beneden de 14 jaar geen hoofddoeken dragen. Maar terwijl ze die meisjes verbieden om hoofddoeken te dragen, want het zou volgens de overheid om dwang gaan, mogen wel keppels, dat is van de Joodse gemeenschap, en kruisen van de katholieke gemeenschap, geworden dagen, de kinderen beneden de 14 jaar. Is toch discriminatie? Is racisme? Dat mag niet. Of je schaft het af, geen hoofddoeken voor ieder kind, en ook geen kruisen en geen keppels. Of je laat iedereen toe met bepaalde regels. Anders ben je bezig met discriminatie. Tot zover een bericht uit Staarnieuws. Voorzien van mijn commentaar.

inflatie stijgt naar 11,4%. Prijzen in mei met 1,3% omhoog. De inflatie in Suriname is in mei 2026 uitgekomen op 11,4% op jaarbasis. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde, gisteren gepubliceerde voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, de ABS. Vergeleken met april 2026 stegen de consumentenprijzen in mei dit jaar gemiddeld met 1,3%. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, werden de prijsopnames verricht in de periode van 4 tot en met 29 mei 2026. De consumentenprijsindex, CPI, steeg van 947,4 punten in april naar 960,0 punten in mei. De sterkste prijsstijgingen werden geregistreerd binnen de groep communicatie, waar de prijzen met 14,4% toenamen ten opzichte van de voorgaande maand. Ook groenten en fruit werden aanzienlijk duurder. In deze categorie stegen de prijzen met 16,3% in één maand en met 32,5% op jaarbasis. Verder namen de prijzen van visproducten en garnalen met 2,9% toe ten opzichte van april, terwijl ook frisdranken, sappen en water plus 2,9% en overige voedingsmiddelen plus 2,5% duurder werden. Op jaarbasis werden vooral medische en paramedische diensten fors duurder. Deze categorie noteerde een stijging van maar liefst 124,2% ten opzichte van mei 2025. Ook communicatieapparatuur en communicatiediensten plus 17,5%, dranken buitenshuis plus 17%, huisdieren plus 15,5% en visproducten plus 14% lieten stevige prijsstijgingen zien. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek merkt op dat de gemiddelde inflatie van 11,4% niet betekent dat alle producten met hetzelfde percentage duurder zijn geworden. Van 316 goederen en diensten die deel uitmaken van het CPI-pakket varieerden de prijsbewegingen in mei tussen een daling van 39% en een stijging van 600%. De 12 maand gemiddelde inflatie, gemiddelde van de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de voorgaande 12 maanden, kwam in mei uit op

Waller Ley Umbansila draagt na 13 jaar directeurschap bij COVAP over. Angel Wallei Kumbangsila draagt na 13 jaar leiding te hebben gegeven aan het EFS College COVAP binnenkort het directeurschap over en kiest voor een internationale carrière. Ze kijkt terug op een periode waarin het verpleegkundig onderwijs ingrijpend veranderde en COVAP uitgroeide van opleidingsinstituut tot kennisinstituut. Toen Wallei Kumbangsila in 2013 door Marthelise Eersel, toenmalig directeur van het ministerie van Volksgezondheid, werd benaderd om voorzitter van het bestuur van COVAP te worden, werkte zij als zelfstandig consultant in de gezondheidszorg. Het verzoek kwam voor haar onverwacht. Kort daarna volgde een tweede vraag of zij de leiding van de instelling wilde overnemen van de toenmalige directeur Jacinta Liwashu. Die stap zette zij niet lichtvaardig. De functie betekende minder vrijheid en een financieel offer. Bovendien wilde zij niet via een voordacht worden benoemd. Op haar verzoek werd een open sollicitatieprocedure gehouden. Ik vond dat het proces transparant moest zijn, zegt Wallei Kumbangsila. Uiteindelijk kwam zij als beste kandidaat uit de selectie naar voren. Na een korte periode als waarnemend directeur trad zij in januari 2014 officieel aan. Een uitgebreide inhoudelijke overdracht kreeg zij daarbij nauwelijks mee. Ze moest haar weg binnen de organisatie zelf vinden. Achteraf bekeken is dat aardig geluk, geeft ze glimlachend aan. Het ministerie van Volksgezondheid had wel een duidelijke eis: meer, beter, sneller opleiden. Onder haar leiding werd daarom een nationaal onderwijscongres georganiseerd, waarbij opleiders, verpleegkundige leiders, zorginstellingen, inspectie en beleidsmakers gezamenlijk discussieerden over de toekomst van de verpleegkundige beroepsopleiding. Uit dat overleg ontstond een nationaal onderwijsplan dat de basis zou vormen voor een omvangrijke modernisering van het verpleegkundig onderwijs. Er werden curricula vernieuwd, internationale standaarden ingevoerd en nieuwe specialistische opleidingen ontwikkeld, waaronder kinderverpleegkunde en NICU-verpleegkunde. Ook kwamen er opleidingen voor aanverwante beroepen en werd sterk ingezet op bij- en nascholing. De resultaten bleven niet uit. Het aantal studenten groeide binnen enkele jaren van ongeveer 300 naar ruim 1200. Tegenwoordig levert COVAP jaarlijks tussen de 250 en 300 gediplomeerde zorgprofessionals af. Tegelijkertijd blijft de uitstroom van verpleegkundigen naar het buitenland een uitdaging. Je kan opleiden en opleiden, maar als een groot deel vertrekt, ben je eigenlijk een beetje aan het dweilen met de kraan open, benadrukt Wallei Kumbangsila. Naast de groei van het onderwijs zetten zij ook in op professionalisering van de organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 norm werd ingevoerd en vormt nog steeds de basis voor de aansturing van de instelling. Hoewel zij aanvankelijk van plan was slechts 5 jaar te blijven, werden het er uiteindelijk 13. Nadat de onderwijsvernieuwing grotendeels was gerealiseerd, verschoof de aandacht naar een nieuwe ambitie: de ontwikkeling van COVAP tot kennisinstituut met een bredere maatschappelijke rol. Naast trainingen voor zorgprofessionals biedt COVAP ook cursussen en programma's aan op het gebied van preventie, gezonde leefstijl en persoonlijke ontwikkeling. Volgens Wallei Kumbangsila zijn de belangrijkste doelstellingen inmiddels bereikt. De instelling groeide niet alleen uit tot een grotere onderwijsorganisatie, maar ook tot een financieel gezonde onderneming. We hebben 0 SRD aan schulden. De overheid draagt nog voor een deel bij via subsidie van de lonen van het vaste personeel, maar voor de rest verzorgen wij onze bedrijfsvoering zelf. Wallei Kumbangsila meent dat de overheid over 5 jaar ook geen salarissen voor COVAP-personeel zal hoeven betalen. We zetten in op een eigen verdiencapaciteit en ook efficiënt draaien van het bedrijf. En het loopt heel goed. Juist omdat de fundamenten zijn gelegd, voelt dit voor haar als het juiste moment om afscheid te nemen. Ze laat naar eigen zeggen een organisatie achter die stevig in de samenleving is verankerd en klaar is voor een volgende ontwikkelingsfase. Met een
groeiende vraag naar zorgprofessionals in de regio ziet zij nog volop kansen. COVAP heeft een stevige basis. De uitdaging voor de volgende fase is om die positie verder uit te bouwen en tegelijkertijd relevant te blijven voor de behoeften van de gezondheidszorg. Met dankbaarheid kijkt zij terug op haar jaren bij de instelling. Ik ben erkentelijk voor de tijd die ik hier heb gehad en heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van verpleegkundig onderwijs en verpleegkundig leiderschap. Die betrokkenheid blijft bestaan alleen vanuit een andere positie. Prachtig proficiat, mevrouw Wallerlei. Hoe heet ze, mevrouw Wallerlei? Even goed aan mevrouw Wallerlei Kumbangsila. Want het feit dat zoveel Surinaamse in Suriname opgeleide verpleegkundigen en zorgmedewerkers het land verlaten en overal in de regio, vooral hier in Nederland, zich komen nestelen en ook een baan vinden, dat betekent dat er goed kwaliteit wordt afgeleverd door een Surinaamse instelling. Chapeau, mevrouw Wallerlei Kumbangsila. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

Guyana boos een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven. Een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven, heeft tijdens de Suriname Energy Oil and Gas Summit, SEOGS, in Paramaribo geleid tot een aangekondigd diplomatieke protest van Guyana. De kaart kwam maandag in beeld tijdens een presentatie van staatsoliedirecteur Anja Gisser. De getoonde kaart gaf Tigri weer als onderdeel van Suriname. Guyana reageerde daar afwijzend op en kondigde aan de kwestie via diplomatieke kanalen aan de orde te zullen stellen. De brug gaat wel verder, even kijken. De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vikram Bharat, verklaarde volgens Oil No dat zijn land formeel bezwaar zal maken tegen de kaartweergave. Hij zei dat de Guyanese ambassadeur in Suriname, Virginant Depoe, bij de openingsceremonie aanwezig was en de kwestie volgens de gebruikelijke diplomatieke procedure zal oppakken. Guyana gebruikt voor Tigri de benaming New River Triangle. De Guyanese regering heeft in het verleden vaker gereageerd op kaarten waarop het gebied als deel van Suriname wordt weergegeven. Bharat zei dat hij niet kon vaststellen of de kaart speciaal voor de presentatie tijdens SEOGS was vervaren of dat het om standaard materiaal ging. Wel stelde hij dat Guyana eerder op het zorgelijke kaartweergave heeft gereageerd. Ook in februari 2025 kwam Georgetown met een officiële reactie nadat tijdens een zakelijke bijeenkomst in Paramaribo een kaart was getoond waarop Tigri als Surinaams grondgebied stond vermeld. Het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken liet toen weten zich niet met die weergave te kunnen verenigen. De kwestie speelt tijdens de zesde editie van SEOGS, waar vertegenwoordigers van overheden, energiebedrijven en investeerders bijeen zijn voor overleg over olie, gas en energieontwikkelingen in Suriname en de regio. De summit wordt georganiseerd door de Staatsolie en loopt van 23 tot en met 26 juni in Paramaribo. Een openbare reactie van Staatsolie of de Surinaamse regering op het aangekondigde Guyanese diplomatieke protest was woensdag dus vandaag nog niet bekend. Tigri is Surinaams grondgebied. Guyana gebruikt voor het gebied de naam New River Triangle en blijft daartegen bezwaren uiten. Maar Suriname handhaaft zijn territoriale grenzen en de kaart tijdens SEOGS weerspiegelde die Surinaamse positie. Guyana heeft daarnaast een slepend grensverschil met Venezuela dat aanspraak maakt op de Essequibo-regio, een gebied dat ruim 2/3 van Guyana omvat. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. En het is Tigri Surinaams grondgebied, dus Guyana moest daarbij mogen en Guyana nog niet. Met Guyana gewoon naar internationale hof voor bepleiting. Maar dit is Surinamese eigenlijk, want Suriname had al lang die claim duidelijk moeten maken. Hadden we dit niet gehad, dat Guyana nu mond dichtgehouden. Tigri is en blijft Surinaams grondgebied. Alleen moet Suriname opschieten om het af te handelen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

raad, leerkrachten, Mungo Tapu brengt examens en repetities in gevaar. Leerkrachten van scholen, gemeenschap Mungo Tapu zijn in beraad gegaan omdat volgens hun gemaakte afspraken over uitbetalingen van toelagen en herinschaling niet zijn nagekomen. De groep waarschuwt dat examens en de repetitieronde van de laatste kwartaal hierdoor in gevaar komen. Robert Puketti van de actiegroep zegt dat de leerkrachten hadden begrepen dat de achterstallige betalingen uiterlijk eind juni zouden worden geregeld. Volgens hem blijkt na controle van de loonstroken dat slechts 3 van de 13 betrokken leerkrachten een toelage hebben ontvangen. Daarnaast zouden 2 collega's een verkeerde toelage hebben gekregen, terwijl de overige leerkrachten niets uitbetaald hebben gekregen. Het ergste is dat niemand met ons heeft gekoppeld om aan te geven dat de uitbetaling niet meer zal plaatsvinden, zegt Puketti. Volgens hem is de teleurstelling binnen de groep groot. De leerkrachten hebben daarom besloten in beraad te gaan. De examens zijn in gevaar en ook de repetitieronde van het laatste kwartaal zal niet plaatsvinden, waarschuwt Puketti. Puketti stelt dat de groep geen ander drukmiddel meer ziet. Naar zijn zeggen had de directeur meerdere keren toegezegd dat de betalingen eind juni zouden plaatsvinden. Ook zou zijn aangegeven dat de leerkrachten zouden worden heringeschaald. De leerkrachten waren volgens Puketti juist begonnen met het wegwerken van achterstanden, omdat ze ervan uitgingen dat de afspraken zouden worden nagekomen. We hebben ons aan de afspraken gehouden om de achterstanden weg te werken. Nu blijkt dat er niets voor de leerkrachten is gedaan. Dat is niet prettig voor ons, zegt Puketti. Directeur algemeen vormend onderwijs Gracia Valies Ormskerk zegt de situatie te betreuren. Volgens haar is er vanuit het ministerie veel gedaan om de om de betalingen rond te krijgen. Ik neem morgen, dat moet zijn vandaag dus, contact met ze op, zegt Valies Ormskerk. Zij geeft aan dat eerder met de bonden was besproken dat de betaling voor 5 leerkrachten rond zou komen en dat de rest de volgende maand zou worden uitbetaald. Maar laat me kijken naar de precisie van het verhaal. De AVO-directeur benadrukt dat leerkrachten volgens haar beter moeten worden ondersteund. We moeten juist onze leerkrachten koesteren omdat we weten hoe zij gebukt gaan onder de economische situatie. Ik pleit ervoor dat er serieus wordt gekeken naar de positie van de leraar, anders raken we ze kwijt. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

ramfietser overleden, automobilist aangehouden voor alcoholgebruik. Een 28-jarige autobestuurder is door de politie aangehouden nadat hij onder invloed van alcohol een bromfietser had aangereden die als gevolg daarvan om het leven kwam. De melding van de ernstige aanrijding kwam gisteren rond 3:15 's nachts binnen bij het commandocentrum. Politie-eenheden haasten zich naar de locatie, waar al snel duidelijk werd dat het slachtoffer de botsing niet had overleefd. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek reden zowel de bromfietser GR als de automobilist in dezelfde richting vanuit de Bomaweg naar de Malakaboweg. De bromfietser begon zich voor de personenauto toen het noodlot toesteeg. Ter hoogte van de peerweg hield de bestuurder van de auto onvoldoende afstand en kon hij zijn voeten niet tijdig tot stilstand brengen. De wagen botste met aanzienlijke kracht tegen de achterzijde van de bromfiets. Door de impact liep GR, de bromfietser, zware verwondingen op. Hulp mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Bij controle stelde de politie vast dat de bestuurder van de personenauto onder invloed van alcohol verkeerde. Hij werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Na een schrijftest werd hij onder begeleiding naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo gebracht voor een bloedalcoholonderzoek. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. Het lichaam van de overleden bromfietser is in beslag genomen ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd en is in verzekering gesteld in afwachting van de verdere afhandeling van de zaak. Tot zover, omdat het Suriname her.

Gordon geëerd na heldendaad. Hij zegt, ik voel mij gezien, geteld en herkend. Even kijken wat dit bericht inhoudt. Gordon Tonjitou, die op 7 juni in Paramaribo Noord met legerige bejaarden uit een brandende woning redde, is officieel in het zonnetje gezet door districtcommissaris Marlon Budeke van Paramaribo Noord. Tonjitou trotseerde die dag dikke rook nadat hij samen met zijn zonen langs de Robijnstraat reed en merkte dat er brand was uitgebroken in de woning. Bleek nog een 73-jarige bedlegerige man aanwezig te zijn. De oud zwemmer aarzelde niet, ging naar binnen en wist de man op tijd naar buiten te dragen. De woning brandde volledig uit. Vandaag liet Gordon via Facebook weten dat hij door de districtcommissaris en dienstteam warm is ontvangen en een oorkonde heeft gekregen voor zijn optreden. Ook ontving Gordon bij enkele geschenken mede in het kader van de Vaderdag. Bij de bijeenkomst was ook minister van Binnenlandse Zaken, Marines B. aanwezig. Gordon omschreef het moment als positief, motiverend en inspirerend. Volgens hem voelde hij zich gezien, geteld, gewaardeerd en extra gemotiveerd. Als landsdienaar, Olympiër, ridder en nu ook als held. De erkenning volgt ruim 2 weken na de reddingsactie die door omstanders al werd geprezen als een daad van moed en menselijkheid. Tot zover een bericht uit Waterland.

VUMC houdt op te bestaan als ziekenhuis. Alle zorgtaken op termijn overgeheveld naar AMC. Alle zorgtaken van het VUMC worden overgeheveld naar het AMC. Dat heeft de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC dinsdag, dus gisteren, bekendgemaakt. Het voorgenomen besluit betekent dat het VUMC op termijn ophoudt te bestaan als ziekenhuis. Het AMC en VUMC fuseerden in 2018 tot Amsterdam UMC. Destijds werden specialisten opgeknipt en verdeeld over de beide gebouwen. Amsterdam UMC heeft met die twee locaties te veel vierkante meters, zegt bestuurder Yvonne Kopperman in een video waarin het besluit wordt toegelicht. Dat is niet duurzaam en te duur. Denk aan het onderhoud van al die meters, maar ook de energierekening. Ook kan het lastig zijn als een patiënt door meerdere artsen met verschillende specialismen moet worden behandeld. Moet hij of zij dan in het AMC of het VUMC worden opgenomen? Daarom wil de Raad van Bestuur in de periode tot aan 2040 alle zorg gaan concentreren in het AMC. VUMC aan de Boelelaan zal alleen nog worden gebruikt voor zaken als onderzoek, onderwijs en opleiden. We begrijpen dat deze boodschap voor veel mensen in onze organisatie moeilijk is om te horen, aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur, Hans van Goldhoeven, in het filmpje. Toch denken wij dat het voor onze patiënten en zorgverleners beter is om op één locatie te zitten. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Dat betekent dat de medezeggenschapsorganen eerst een reactie kunnen geven voordat de Raad van Bestuur een definitief besluit neemt. In de tussentijd geeft de Raad van Bestuur geen interviews over het onderwerp, aldus de woordvoerder. Eind vorig jaar berichtte Follow the Money al over een plan om het VUMC voor 2035 te sluiten. Een woordvoerder van het Amsterdam UMC stelde toen dat het niet aan de orde was en benadrukte dat de afgelopen jaren juist fors is geïnvesteerd in locatie VUMC. Een woordvoerder meldt nu dat in de nieuwe situatie patiënten minder vaak hoeven te reizen tussen locaties of zich op wisselende locaties moeten melden. Dat geeft duidelijkheid en verkleinde kans dat afspraken worden gemist. De 2011 in gang gezette fusie zou leiden tot zorg van hogere kwaliteit, werd destijds verzekerd. Hoe meer artsen zich kunnen toeleggen op één gespecialiseerde handeling, hoe hoger de kwaliteit en hoe beter de patiëntenzorg, luidde de redenering. Ook zou efficiënter gebruik kunnen worden gemaakt van onder meer operatiekamers. Het opdoeken van het ziekenhuis is koren op de molen van critici die van meet af aan de fusie werd al in 2011 in gang gezet, voorzagen dat de VUMC het onderspit zou delven. Armand Gerbers, tot 2023 hoofd van de intensive care van locatie VUMC, is de meest uitgesproken criticaster. In een interview met het Parool, bij zijn afscheid als hoogleraar intensive care geneeskunde, vorige maand noemde hij de fusie een heel ingewikkelde manier om een ziekenhuis te sluiten. En het voorgenomen besluit van dinsdag ziet hij zijn gelijk bevestigd. Intern bekritiseerde hij de fusie omdat het ziekenhuis blijft voorbestaan op twee locaties. Hij vindt dat je voor een optimale zorg voor een patiënt alle specialisten onder één dak moet hebben. Eén patiënt is geen pakketje. Je kan niet zeggen, dit behandelen we in het ene geval en dat in het andere. Deze argumenten van mij werden altijd weggehoven door de hele bestuurlijke elite van het AMC en VUMC. En nu hoor ik het de voorzitter van de Raad van Bestuur zelf in een filmpje zeggen. Gerbers denkt dat sluiting van het VUMC van meet af aan het plan is geweest. Hij vermoedt dat het sneller zal gaan dan die 15 jaar die de Raad van Bestuur nu noemt. Nu dit op straat ligt, zullen ook collega's op locatie VUMC elders werk gaan zoeken, voorspelt hij. Als het bericht komt van ja, wij gaan sluiten, dan krijg je een heel hoog self-fulfilling prophecy gehalte. Gerbers noemde het verdrietig voor de patiënten. Ik vind het heel erg verdrietig dat dit zo gaat en dat er dus ja, een hele

Dan ga ik naar de valutakoersen van de centrale bank van Suriname. Kijken als ze al binnen zijn. Ik zoek even naar de valutakoersen van de centrale bank van Suriname van vandaag. Kijken wat ik binnen heb. Ja. Ja, ze zijn binnen. De valutakoersen van de centrale bank van Suriname van vandaag. Woensdag 24 juni. Ik heb het aan het begin gehad over 23 juni. Ik loop een dag achter. Vandaag woensdag 24 juni. 10 uur ochtend Suriname tijd. 3 uur middag Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je de 37,302 SRD voor terug. Dus de Jutjawa Yankee dollar go na mama bij een voedselnaam. Dan het is 37,302 SRD. De go bij van Yankee dollar naar mama bij een voedselnaam. Dan moet je 37,618 SRD neertellen. Wanneer je een US dollar koopt bij de centrale bank van Suriname, moet je 37,618 SRD, 37,618 SRD neertellen. Dit jaar Holland Monico, zo'n 13 euro, naar mama van je voedsel lang, dan heb je 42,571 SRD voor terug. Maar als je een euro wil kopen bij de centrale bank van Suriname, moet je 43 SRD neertellen. Als je een euro wil kopen bij de centrale bank van Suriname, moet je 43 SRD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 3761,80 SRD en 100 euro kopen kost je 4300 SRD. Dat waren de valutakoersen en dan een uitsmijter. Praat mee, het tropenrooster legt pijnlijk dood dat schoolgebouwen niet meer veilig zijn. Nu juist in de laatste toetsweek volledige concentratie nodig is, is het snikheet in veel klaslokalen hier in Nederland. Dat was niet nodig geweest als gemeenten niet zo lang hadden gewacht met aanpassingen of nieuwbouw van schoolgebouwen. In de kwestie leggen we onze lezers daarover een vraag of stelling voor. En de kwestie gaat over het volgende. Schoolgebouwen moeten snel worden aangepast aan het huidige klimaat. En dan kan je erop reageren. Scholen hebben voor deze week het lesrooster aangepast. De lessen zijn korter of vervallen helemaal. Op sommige plekken wordt alleen in de ochtend lesgegeven. In het hele land grijpen scholen naar maatregelen die de situatie in de klas nog enigszins draaglijk maken. Schoolkoepels gebruiken deze hittegolf om de belabberde toestand van schoolgebouwen onder de aandacht te brengen. Zij, de schoolkoepers, benadrukken dat de slechte isolatie of ventilatie zowel in de winter als in de zomer voor problemen zorgt. Om de gebouwen op het huidige klimaat aan te passen is er 1,3 miljard euro per jaar nodig. Dus luister goed. Om de gebouwen op het huidige klimaat aan te passen is er 1,3 miljard euro per jaar nodig. Financiering voor nieuwe schoolgebouwen komt van de gemeente. Al krijgen zij daarvoor een vergoeding van het Rijk. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, is die veel te laag. Gemeenten zijn overigens niet verplicht die vergoeding aan schoolgebouwen uit te geven. Vaak zijn er andere prioriteiten, zoals de aanleg van wegen, woningbouw of sportvoorzieningen. Dus zo is het jaar zo naar Holland, de scholen al die problemen doen. Sommige scholen zijn aangepast aan de hitte, de hete warmte die we deze dag hebben. Andere scholen zijn niet aangepast daaraan. En het kost hoeveel, zei ik? Het kost om het 1,3 miljard euro per jaar om het op een niveau te brengen, zodat alle scholen zijn voorzien en geen problemen meer hebben. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 24 juni. Ik had de technische bijstand van Rajis. Rajin, hartelijk dank. Ik zou zeggen, ga genieten van de middag. De zon schijnt behoorlijk fel hier. Het is nog behoorlijk warm heet en het loopt nog warmer, nog heter te worden. Vooral vandaag later en morgen en vrijdag. Geniet van de dag verder. Brassa dende, omit moende. Dag.

0: Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahol.
2: Digitale radio, Fahol.nl.
3: Dit is het Fahol Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als hun profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Fahol Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36-52-2047 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahol Hindustani Radio.

0: एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, FahonFM.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schade.

0: Nieuw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als hun profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
3: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahon.
4: Digitale radio. FahonFM.nl.
0: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als hun profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736523747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
2: Advocaten kantoor aan het Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Fahon.
6: Digitale radio, fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertensie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering.
5: Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: दोस्तों प्रोग्राम कार्यक्रम की शुरुआत संजीव से करते आ रहा हूं वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ फ्रॉम द मूवी ललकार 1972 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जानन जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी क्या गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है इसलिए हम लोग तो आप सभी से यहाँ से सदियों से यही कहते आ रहे हैं कि हैप त्यू नाश्ता होते तकलीफ हैं कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम गीत और गज़ल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्तां नामक कार्यक्रम काफ़ी दिनों से मैं चला रहा हूँ और कुछ नगमे रह गया है ये महान संगीतकार अरे यार 50, 60, 70 en wo itna behtareen sangeet diya hai ustadon ka ustad Shri Madan Mohan ji ne hamare Bollywood film industry ko jo hum log sadiyon tak sunte rahenge lekin man kabhi nahi bharega aur uske baad aap sunenge sirf nagma jin movies mein महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं शेर शायरी है तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना मज़े लेते रहना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट करते हैं मैं धीर फील लयस्तर प्लेजीर के साथ रफ़ी साहब

चल रहे थे वो चल रहे थे आई दो फिल्म दुनिया ना माने 1959 लाख करोड़ का दिल चुराने वाला द माइटी मुकेश जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना कंपोज बाय मदन मोहन जी। तुम्हारे प्रिय श्रोताओं वक्त हो गया कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य के बारे में अति सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखी है यारो जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये ऐसी उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। अर्ज किया है श्री अबू हमीद इबन मोहम्मद एल गजाली, क्या बात है, Persian philosopher and Sufist, leefde van 1058 tot 1111. Aur Abu Hamid ne kaha hai manushya ke bare mein aur ki al het geluk van een mens is het meester zijn over zijn ego, terwijl al zijn lijden voortkomt uit dat zijn ego de meester is. Agen we kijken naar Augustinus. Hij was een Romeins filosoof, theoloog en kerkvader. Leefde van 354 tot 430 na Christus. Aur Augustinus ne kaha hai manushya ke bare mein aroki. De mens ziet zichzelf nooit zoals hij is, maar slechts de weg die voor hem ligt. En ook deze slechts op korte afstand. Als hij verder vooruit wil zien, komt hij op dwaalwegen. Agemikaisri Multatuli. Hij was een Nederlands schrijver en ook PS van Eduard Douwes Dekker. Leefde van 1820 tot 1887. Au Multatuli nekahai manushya kebarmeyaruki. De ziel van een mens groeit niet van loon, maar van den arbeid die het loon verdient. Mahajnani, hum logon ka bapu, the great Mahatma Gandhi ji ne kaha hai manushya ke bare mein aro. He was an India's politicus, advocaat en schrijver, leefde van 1869 tot 1948. Au bapu ji ne kaha hai manushya ke bare mein aro ki, ik ben te zeer mens om niet bewogen te worden door het verdriet van anderen. En als ik geen middel vind om hun lijden te verzachten, heeft mijn menselijke natuur zoveel pijn dat ik er naar snak de dood te mogen omhelzen als een lang verloren vriend. Kya baat hai, heel vele goede woorden. Jio Bapu. Agamemnon Bertrand Russell. Hij was een Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur 1950 en leefde van 1872 tot 1970. Au Bertrand Russell ne kaha hai manushya ke bare mein aroki. De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering. Agamemnon Erich Fromm. Hij was een Duits-Amerikaans filosoof, psycholoog en leefde van 1900 tot 1980. Erich Fromm, ne kaha hai manushya ke bare mein aroki. De moderne mens staat essentieel alleen. Hij moet op eigen benen kunnen staan en alles zelfstandig kunnen doorstaan. Een hele goeie hoor. Inayat Khan, hij was een Indiaas muzikus, schrijver en filosoof. Leefde van 1882 tot 1927. Au Inayat Khan ne kaha manushya ke bare mein aroki. Een gemeen mens beledigen is als een steen werpen in een modderpoel. Men bespat alleen zichzelf. Hele goeie. Che Guevara, die ne bhi kuch kaha hai. Hij was een Argentijns marxistisch revolutionair en leefde van 1928 tot 1967. Au Che Guevara ne kaha hai manushya ke bare mein aroki. Wanneer een socialistische samenleving alleen maar een verhoging van het levenspeil brengt,
Wanneer hij niet zou leiden tot een betere mens, interesseert die revolutie mij niet. David Hume, hij was een Schots filosoof en geschiedkundige. Leefde van 1711 tot 1776. O David Hume, nikahai, manusje kebarmeeruki, wees filosoof, maar te midden van al je filosofie, blijf mens. Ook een leuk. En de laatste van vandaag, kahai, Sri Aristoteles. Hij was een Grieks filosoof en leefde van 322 tot 384 voor Christus. O Aristoteles, nikahai.

0: inmiddels gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertentie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Her kaam ke liye, her advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertentie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai, somwar se lekar shukrawar tak. Subah 9 baje se lekar shaam ko 5 baje tak. Op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info, www.radiofahonfm.nl. of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2277.

is vrijheid. Punt. Een korte, maar een hele krachtige. Aage berte hai aur dikha jaye to kaha hai Sri Søren Kierkegaard. Hij was een Deens filosoof en leefde van 1813 tot 1855. Aus Søren Kierkegaard ne kaha hai azadi ke bare mein, chutkara ke bare mein arki. Wat zijn mensen toch absurd? Zij gebruiken nooit de vrijheden die zij bezitten, maar zij eisen degenen die zij niet bezitten. Zij hebben de vrijheid van gedachten, maar zij eisen de vrijheid van meningsuiting. Samuel Johnson, hij was een Engels schrijver, leefde van 1709 tot 1784. Aus Samuel Johnson nikaha hai azadi, vrijheid ke bare mein aruki. Armoede is een grote vijand van het menselijk geluk. Zij vernietigt de vrijheid en maakt het uitoefenen van sommige deugden onmogelijk en van andere zeer moeilijk. Agame Kaiseri Franklin D. Roosevelt. Hij was een Amerikaans staatsman en de 26e president van Amerika en leefde van 1882 tot 1945. Ook Franklin D. Roosevelt nikaha hai vrijheid azadi ke bare mein aruki. De echte individuele vrijheid bestaat niet zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid. Mensen die honger lijden en zonder baan zijn, zijn het materiaal waar dictaturen van gemaakt worden. En de laatste van vanavond, Kahahe Ekmahan Sangeetkar, de great Bob Dylan. Hij is een Amerikaans muzikus, geboren in 1941. Er Bob Dylan, Kahahe, vrijheid, azadi, chutkara ke bare mein aruki. Ik denk aan een held als iemand die de mate van verantwoordelijkheid begrijpt die zijn vrijheid met zich meebrengt. Ook een hele goeie van Bob Dylan. Tumhare priye priye shrotao abhi aap kuch kahavte udaharan suna jo chutkara azadi ke bare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar citaten die heel leerrijk zijn. En die gingen over de vrijheid. Hier is jouw middelijker in Batokomaya, Sabiko Sunaya, die kuch na kuch ziekt om lok jarur in Bato se praat kie hoge. To ek hi dam badhte hai, kuch nagme reh gaya hai, nee nee, awaazi sunane ke. To ek aur naya awaaz jo bhi final mein pahunch chuka tha Saregamapa 2023 ka. Naam hai Rick Basu. Aur Rick Basu ke madhur awaaz mein aap sunenge O Be Dardia.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अटफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अटफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er sprake af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van deze warme, hete woensdag van 23 juni 2026. Het is heet, mensen, het is warm buiten. Ik dacht het code oranje is uit te geven. Oluko de Orusma Funu. Drink voldoende water. Blijf in de schaduw. En als je in de zon gaat, smeer je goed in. Hier is het nieuwsoverzicht. B. Scherpt aanpak spookambtenaren aan. Salarissen worden sneller geblokkeerd. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken had de aanpak van spookambtenaren en ambtenaren die in het buitenland verblijven terwijl ze nog salaris ontvangen opvoeren. Tijdens de begrotingsbehandeling zei de bewindsman dat de overheid niet kan blijven betalen voor mensen die geen werk verrichten. Tegelijkertijd wil hij af van politieke benoemingen en thuiszitters binnen het ambtenarenapparaat. B. deelde mee dat momenteel een strikte controle wordt uitgevoerd op basis van de verplichte landdienarenregistratie. Ambtenaren die na herhaalde oproepen hun status niet hebben geverifieerd, wordt hun salaris stopgezet of bevroren. Ook wordt de betaalrol opgeschoond om dubbele salarissen en onrechtmatige betalingen op te sporen. De minister zei dat er gevallen zijn ontdekt waarbij personen 2 of zelfs 3 salarissen ontvingen. Daarnaast wordt samen met het Border Management System onderzocht welke ambtenaren naar het buitenland zijn vertrokken, niet zijn teruggekeerd en toch nog op de betaalrol voorkomen. Wees gaat het om ongeveer 2000 ambtenaren in het buitenland kan gaan. Volgens hem hebben sommige betrokkenen inmiddels zelf ontslag ingediend nadat bekend werd dat het ministerie onderzoek doet. De aanpak wordt volgens de minister strenger. De minister gaf aan dat niet langer eindeloos zal worden gezocht naar personen die onvindbaar zijn of verkeerde adressen hebben opgegeven. Hun salarissen zullen eerder worden geblokkeerd, waarna zij zich moeten aanmelden om hun dossier in orde te maken. Ook wordt gedacht aan een anonieme meldlijn waar burgers informatie kunnen doorgeven over ambtenaren die bijvoorbeeld al jaren in het buitenland wonen, maar nog steeds salaris ontvangen. B. plaatst de kwestie in een bredere hervorming van het ambtenarenapparaat. Volgens B. is het overheidsapparaat jarenlang als politiek instrument gebruikt, vooral rond verkiezingen. Mensen zijn aangenomen zonder dat er werkplekken beschikbaar waren of zonder dat zij voldeden aan functievereisten. Ook zijn ambtenaren bij machtswisselingen thuisgezet terwijl zij wel salaris bleven ontvangen. We hebben geen 51.000 ambtenaren nodig. Laten we eerlijk zijn, zei B. Volgens hem moet de overheid toe naar een kleiner, efficiënter en meer prestatiegericht apparaat waarin mensen worden ingezet op basis van competentie in plaats van politieke loyaliteit. De minister wil overtollige ambtenaren waar mogelijk herplaatsen bij andere ministeries of organisaties die personeel nodig hebben. Ook bekijkt hij de mogelijkheid van nieuwe stimuleringspakketten voor vrijwillig vervroegd uittreden uit overheidsdienst. Volgens B kunnen besparingen door het dichten van deze lekkages worden gebruikt om ambtenaren die daadwerkelijk werken beter te belonen.

nang 75 afandis etek presi. Duizenden ambtenaren niet werken, een waterhoofd van een ambtenarenapparaat, geld die je kon besparen of, zoals bezig, kan gebruiken om zorgpersoneel leerkrachten uit te betalen. Dan hoeven die niet meer te klagen, hoeven die geen stakingen of werkonderbreking te houden, omdat ze hun salaris niet ontvangen, terwijl anderen die niet werken wel hun salaris ontvangen. Ook een punt waarin B gelijk heeft is, er komt een nieuwe regering. De oude mensen worden gewoon in dienst gehouden, maar worden nieuwe loyalisten benoemd. Daar moeten we mee ophouden. Ik werk al 10 jaar bij Lanti, met Tamroko Zolang, met Dumi Rokoboom. Awis NDP, VHP, NPS, KAP, TPI of soort partij, Konawa mag, met Tamroko Zolang, met Dumi Patmi Rokoboom. En de man voor me, dan maak ik de voor me weer gewoon naar rechter. Ik verrechten die me gelijk, dan met Tamroko. Ik rechten die me ongelijk, dan met Moskwe. Maar ik verrechten die me gelijk. En intussen de Tekwantramang. Naar mijn presie, dan hebben zij een probleem, dan moet het bevochten worden. En ik, als ik in dienst ben, en ik word ontvraagd op basis van partijpolitieke loyaliteit, en ik ga naar de rechter, en ik krijg gelijk van de rechter, dan zal ik de man of de vrouw die ze in mijn plaats of op mijn plaats hebben geplaatst, aanklagen bij de overheid. En als de overheid daar niks aan doet, zal ik hem aanklagen bij de rechter. Want dit kan niet. Dit is een brokka konde. Moet niet in konde, maar je wordt verkeerd gebruikt. Ziki man ook aan je hebben, die zo kan je hebben, dat zo kan je hebben. Leraren verlaten konde, dat er verlaten konde. Zorgpersoneel verlaten konde, want money no de. Terwijl money de. Tot zover een bericht staan, dus voorzien van mijn commentaar.

paarden, tatoeages en professionaliteit binnen het politiekorps tijd voor een moderne benadering. De samenleving verandert voortdurend. Normen, waarden en maatschappelijke opvattingen ontwikkelen zich mee met de tijd. Wat tientallen jaren geleden als ongepast, onprofessioneel of ongewenst werd beschouwd, wordt vandaag de dag vaak anders beoordeeld. Deze ontwikkeling zien wij ook terug binnen het Korps Politie Suriname, met name waar het gaat om het dragen van baarden en tatoeages door politieambtenaren. Lange tijd gold binnen het korps de opvatting dat politieambtenaren geen volle baard mochten dragen. Baard werd veelal geassocieerd met een gebrek aan netheid, discipline of gezag. Ook tatoeages werden vroeger vaak in verband gebracht met criminaliteit of een negatieve maatschappelijke uitstraling. Maar de vraag die wij ons vandaag moeten stellen is, sluiten dergelijke opvattingen nog aan bij de huidige maatschappelijke realiteit? Vandaag de dag dragen veel mannen, zowel binnen als buiten overheidsorganisaties, een verzorgde volle baard. Daarnaast zijn er personen die vanuit hun geloofsovertuiging een baard dragen als onderdeel van hun religieuze identiteit. Tatoeages worden inmiddels wereldwijd beschouwd als een vorm van lichaamskunst en persoonlijke expressie en worden gedragen door mensen uit alle lagen van de samenleving, artsen, advocaten, militairen, docenten en politiemensen. Als vakorganisaties zijn wij van mening dat professionaliteit wordt bepaald door houding, integriteit, discipline, deskundigheid en de wijze waarop een politieambtenaar zijn taken uitvoert. Een verzorgde baard of zichtbare tatoeages zeggen op zichzelf niets over iemands karakter, gezag, betrouwbaarheid of vermogen om de samenleving te dienen. Het politiewerk wordt immers niet uitgevoerd door een baard of een tatoeage, maar door de politieambtenaar met karakter zelf. Daarnaast leven wij in een democratische rechtsstaat waarin fundamentele rechten niet uit het oog mogen worden verloren. De Surinaamse grondwet waarborgt in artikel 8 het gelijkheidsbeginsel en bepaalt dat niemand mag worden gediscrimineerd op grond van onder andere godsdienst of enige andere status. Artikel 9 van de grondwet bepaalt bovendien dat een ieder recht heeft op fysieke, psychische en morele integriteit. Wanneer uiterlijke kenmerken zoals een baard rechtstreeks samenhangen met geloofsovertuiging of persoonlijke identiteit, ontstaat de vraag in hoeverre beperkingen daarop noodzakelijk, redelijk en proportioneel zijn. Ook internationale mensenrechtenverdragen waarbij Suriname partijen

bevatten belangrijke waarborgen. Artikel 18 van het internationaal verdrag in zaken burgerrechten en politieke rechten beschermt de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Terwijl artikel 26 van hetzelfde verdrag het recht op gelijke behandeling en bescherming tegen discriminatie waarborgt. Daarnaast erkennen internationale normen de bescherming van persoonlijke waardigheid en de persoonlijke levenssfeer. Uiteraard betekent dit niet dat binnen een politiekorps geen regels mogen bestaan. Een korps heeft het recht en de plicht om eisen te stellen aan representativiteit, discipline en professionaliteit. Dergelijke regels dienen echter objectief, redelijk en proportioneel te zijn en op consistente wijze te worden toegepast. De recente discussie omtrent het muteren van een medewerker vanwege een vermeend gebrek aan representativiteit wegens het dragen van een baard roept daarom belangrijke vragen op. Is een verzorgde volle baard daadwerkelijk bepalend voor representativiteit? Bestaan hiervoor objectieve criteria? Zijn fundamentele rechten en persoonlijke overtuigingen voldoende meegewogen? En past een dergelijke benadering nog binnen de huidige maatschappelijke opvattingen? Internationaal hebben verschillende politiekorpsen hun beleid inmiddels aangepast aan de veranderende samenleving. In diverse landen zijn verzorgde baarden en zichtbare tatoeages toegestaan, zolang zij niet strijdig zijn met veiligheidsvoorschriften of de professionele uitoefening van de functie. Het gaat uiteindelijk niet om de vraag hoe een politieambtenaar eruit ziet, maar hoe hij functioneert. De samenleving verwacht van haar politie geen uiterlijke uniformiteit ten koste van individuele rechten, maar professionaliteit, integriteit, rechtvaardigheid en kwaliteit van dienstverlening. Een baard verricht geen politiewerk. Een tatoeage verricht geen politiewerk. Dat doet de politieambtenaar. Al dus een ingezonde stuk in het Staatsnieuws aan de hand van de voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Rivelino R.M. Eijk. Heeft wel gelijk. Kijk, ik kan me herinneren, toen ik pas hier in Nederland was, werd een Surinaamse mevrouw ontslagen uit het politiekorps hier in Nederland, omdat ze getatoeëerd was. Nu zie je overal politieagenten met tatoeages. Je ziet het in de serie Blauw of maandag op Nederland 1, waar een politieserie is. De meeste politieagenten, zelfs vrouwen, hebben grote tatoeages. Uiterlijk zichtbaar. Koning Willem-Alexander heeft toch een baard? Een mooie, van goede baard. Maar, nou was maar bij Abbe Fossi. Nou, alles maar weer uw baard. Ambtenaar of geen ambtenaar, priester of geen priester, bandiet of geen bandiet. Nou ja, ik weet niet van bandiet. Maar iedereen draagt een prachtig gecultiveerde baard. Wat is er daaraan fout? Niet het baard doet het werk, maar de persoon doet het werk. Je ziet verschillende politici hebben een baard. En er komt nog wat bij kijken. Ik hoorde van de week dat hier, ik dacht in Zwitserland of Zweden, mogen meisjes beneden de 14 jaar geen hoofddoeken dragen. Maar terwijl ze die meisjes verbieden om hoofddoeken te dragen, want het zou volgens de overheid om doorgaan, mogen wel keppels, dat is van de Joodse gemeenschap, en kruisen van de katholieke gemeenschap geworden dagen de kinderen beneden de 14 jaar. Is toch discriminatie? Is racisme? Dat mag niet. Of je schaft het af. Geen hoofddoeken voor ieder kind. En ook geen kruis. Geen kruisen. En geen keppels. Of ja, iedereen toe met bepaalde regels. Anders ben je bezig met discriminatie. Tot zover een bericht uit het Staatsnieuws. Voorzien van mijn commentaar.

Inflatie stijgt naar 11,4%. Prijzen in mei met 1,3% omhoog. De inflatie in Suriname is in mei 2026 uitgekomen op 11,4% op jaarbasis. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde, gisteren gepubliceerde voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, de ABS. Vergeleken met april 2026 stegen de consumentenprijzen in mei dit jaar gemiddeld met 1,3%. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, werden de prijsopnames verricht in de periode van 4 tot en met 29 mei 2026. De consumentenprijsindex, CPI, steeg van 947,4 punten in april naar 960,0 punten in mei. De sterkste prijsstijgingen werden geregistreerd binnen de groep communicatie, waar de prijzen met 14,4% toenamen ten opzichte van de voorgaande maand. Ook groenten en fruit werden aanzienlijk duurder. In deze categorie stegen de prijzen met 16,3% in één maand en met 32,5% op jaarbasis. Verder namen de prijzen van visproducten en garnalen met 2,9% toe ten opzichte van april, terwijl ook frisdranken, sappen en water plus 2,9% en overige voedingsmiddelen plus 2,5% duurder werden. Op jaarbasis werden vooral medische en paramedische diensten fors duurder. Deze categorie noteerde een stijging van maar liefst 124,2% ten opzichte van mei 2025. Ook communicatieapparatuur en communicatiediensten plus 17,5%, dranken buitenshuis plus 17%, huisdieren plus 15,5% en visproducten plus 14% lieten stevige prijsstijgingen zien. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek meldt op dat de gemiddelde inflatie van 11,4% niet betekent dat alle producten met hetzelfde percentage duurder zijn geworden. Van 316 goederen en diensten die deel uitmaken van het CPI-pakket varieerden de prijsbewegingen in mei tussen een daling van 39% en een stijging van 600%. De 12 maand gemiddelde inflatie, gemiddelde van de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de voorgaande 12 maanden, kwam in mei uit op 10,7%. Daarmee is er de lichte opwaartse trend

Waller Ley Umbansila draagt na 13 jaar directeurschap bij COVAP over. Angel Waller-Ley Umbansila draagt na 13 jaar leiding te hebben gegeven aan het EFS College COVAP binnenkort het directeurschap over en kiest voor een internationale carrière. Ze kijkt terug op een periode waarin het verpleegkundig onderwijs ingrijpend veranderde en COVAP uitgroeide van opleidingsinstituut tot kennisinstituut. Toen Waller-Ley Umbansila in 2013 door Marteliese Eersel, toenmalig directeur van het ministerie van Volksgezondheid, werd benaderd om voorzitter van het bestuur van COVAP te worden, werkte zij als zelfstandig consultant in de gezondheidszorg. Het verzoek kwam voor haar onverwacht. Kort daarna volgde een tweede vraag of zij de leiding van de instelling wilde overnemen van de toenmalige directeur Jacinta Liwashu. Die stap zette zij niet lichtvaardig. De functie betekende minder vrijheid en een financieel offer. Bovendien wilde zij niet via een voordacht worden benoemd. Op haar verzoek werd een open sollicitatieprocedure gehouden. Ik vond dat het proces transparant moest zijn, zegt Waller-Ley Umbansila. Uiteindelijk kwam zij als beste kandidaat uit de selectie naar voren. Na een korte periode als waarnemend directeur trad zij in januari 2014 officieel aan. Een uitgebreide inhoudelijke overdag kreeg zij daarbij nauwelijks mee. Ze moest haar weg binnen de organisatie zelf vinden. Achteraf bekeken is dat aardig geluk, geeft ze glimlachend aan. Het ministerie van Volksgezondheid had wel een duidelijke eis: meer, betere, sneller opleiden. Onder haar leiding werd daarom een nationaal onderwijscongres georganiseerd, waarbij opleiders, verpleegkundige leiders, zorginstellingen, inspectie en beleidsmakers gezamenlijk discussieerden over de toekomst van de verpleegkundige beroepsopleiding. Uit dat overleg ontstond een nationaal onderwijsplan dat de basis zou vormen voor een omvangrijke modernisering van het verpleegkundig onderwijs. Er werden curricula vernieuwd, internationale standaarden ingevoerd en nieuwe specialistische opleidingen ontwikkeld, waaronder kinderverpleegkunde en NICU-verpleegkunde. Ook kwamen er opleidingen voor aanverwante beroepen en werd sterk ingezet op bij- en nascholing. De resultaten bleven niet uit. Het aantal studenten groeide binnen enkele jaren van ongeveer 300 naar ruim 1200. Tegenwoordig levert COVAP jaarlijks tussen de 250 en 300 gediplomeerde zorgprofessionals af. Tegelijkertijd blijft de uitstroom van verpleegkundigen naar het buitenland een uitdaging. Je kan opleiden en opleiden, maar als een groot deel vertrekt, ben je eigenlijk een beetje aan het dweilen met de kraan open, benadrukt Waller-Ley Umbansila. Naast de groei van het onderwijs zetten zij ook in op professionalisering van de organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 norm werd ingevoerd en vormt nog steeds de basis voor de aansturing van de instelling. Hoewel zij aanvankelijk van plan was slechts 5 jaar te blijven, werden het er uiteindelijk 13. Nadat de onderwijsvernieuwing grotendeels was gerealiseerd, verschoof de aandacht naar een nieuwe ambitie: de ontwikkeling van COVAP tot kennisinstituut met een bredere maatschappelijke rol. Naast trainingen voor zorgprofessionals biedt COVAP ook cursussen en programma's aan op het gebied van preventie, gezonde leefstijl en persoonlijke ontwikkeling. Volgens Waller-Ley Umbansila zijn de belangrijkste doelstellingen inmiddels bereikt. De instelling groeide niet alleen uit tot een grotere onderwijsorganisatie, maar ook tot een financieel gezonde onderneming. We hebben 0 SRD aan schulden. De overheid draagt nog voor een deel bij via subsidie van de lonen van het vaste personeel, maar voor de rest verzorgen wij onze bedrijfsvoering zelf. Waller-Ley Umbansila meent dat de overheid over 5 jaar ook geen salarissen voor COVAP personeel zal hoeven betalen. We zetten in op een eigen verdiencapaciteit en ook efficiënt draaien van het bedrijf. En het loopt heel goed. Juist omdat de fundamenten zijn gelegd, voelt dit voor haar als het juiste moment om afscheid te nemen. Ze laat naar eigen zeggen een organisatie achter die stevig in de samenleving is verankerd en klaar is voor een volgende ontwikkelingsfase.
Met een groeiende vraag naar zorgprofessionals in de regio ziet zij nog volop kansen. COVID heeft een stevige basis. De uitdaging voor de volgende fase is om die positie verder uit te bouwen en tegelijkertijd relevant te blijven voor de behoeften van de gezondheidszorg. Met dankbaarheid kijkt zij terug op haar jaren bij de instelling. Ik ben erkentelijk voor de tijd die ik hier heb gehad en heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van verpleegkundig onderwijs en verpleegkundig leiderschap. Die betrokkenheid blijft bestaan alleen vanuit een andere positie. Prachtig proficiat, mevrouw Wallerlei. Hoe heet ze? Mevrouw Wallerlei. Even goed aan mevrouw Wallerlei Kumbangsila. Want het feit dat zoveel Surinaamse in Suriname opgeleide verpleegkundigen en zorgmedewerkers het land verlaten en overal in de regio, en vooral hier in Nederland, zich komen nestelen en ook een baan vinden, dat betekent dat er goed kwaliteit wordt afgeleverd door een Surinaamse instelling. Chapeau, mevrouw Wallerlei Kumbangsila. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

Guyana boos een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven. Een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven heeft tijdens de Suriname Energy Oil and Gas Summit, het FEOGS, in Paramaribo geleid tot een aangekondigd diplomatieke protest van Guyana. De kaart kwam maandag in beeld tijdens een presentatie van staatsoliedirecteur Anja Gisser. De getoonde kaart gaf Tigri weer als onderdeel van Suriname. Guyana reageerde daar afwijzend op en kondigde aan de kwestie via diplomatieke kanalen aan de orde te zullen stellen. De brug gaat wel verder, even kijken. De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vikram Bharat, verklaarde volgens Oil No dat zijn land formeel bezwaar zal maken tegen de kaartweergave. Hij zei dat de Guyanese ambassadeur in Suriname, Virginant Depoe, bij de openingsceremonie aanwezig was en de kwestie volgens de gebruikelijke diplomatieke procedure zal oppakken. Guyana gebruikt voor Tigri de benaming New River Triangle. De Guyanese regering heeft in het verleden vaker gereageerd op kaarten waarop het gebied als deel van Suriname wordt weergegeven. Bharat zei dat hij niet kon vaststellen of de kaart speciaal voor de presentatie tijdens FEOGS was vervaren of dat het om standaard materiaal ging. Wel stelde hij dat Guyana eerder op het zorgelijke kaartweergave heeft gereageerd. Ook in februari 2025 kwam Georgetown met een officiële reactie nadat tijdens een zakelijke bijeenkomst in Paramaribo een kaart was getoond waarop Tigri als Surinaams grondgebied stond vermeld. Het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken liet toen weten zich niet met die weergave te kunnen verenigen. De kwestie speelt tijdens de zesde editie van FEOGS, waar vertegenwoordigers van overheden, energiebedrijven en investeerders bijeen zijn voor overleg over olie, gas en energieontwikkelingen in Suriname en de regio. De summit wordt georganiseerd door de Staatsolie en loopt van 23 tot en met 26 juni in Paramaribo. Een openbare reactie van Staatsolie of de Surinaamse regering op het aangekondigde Guyanese diplomatieke protest was woensdag dus vandaag nog niet bekend. Tigri is Surinaams grondgebied. Guyana gebruikt voor het gebied de naam New River Triangle en blijft daartegen bezwaren uiten. Maar Suriname handhaaft zijn territoriale grenzen en de kaart tijdens FEOGS weerspiegelde die Surinaamse positie. Guyana heeft daarnaast een slepend grensverschil met Venezuela dat aanspraak maakt op de Essequibo-regio, een gebied dat ruim 2/3 van Guyana omvat. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. Het is Tigri Surinaams grondgebied, dus Guyana moet stappen mogen en Guyana nog niet. Maar Guyana gaat naar internationale hof op opleiding. Maar dit is Suriname, zijn eigen soort Suriname dat al lang die claim duidelijk moeten maken. Hadden we dit niet gehad, dat Guyana nu mond dicht gehouden. Tigri is en blijft Surinaams grondgebied. Alleen moet Suriname opschieten om het af te handelen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

beraadt leerkrachten Mungo Tapu, brengt examens en repetities in gevaar. Leerkrachten van scholen, gemeenschap Mungo Tapu zijn in beraad gegaan omdat volgens hun gemaakte afspraken over uitbetalingen van toelagen en herinschaling niet zijn nagekomen. De groep waarschuwt dat examens en de repetitieronde van de laatste kwartaal hierdoor in gevaar komen. Robert Puketti van de actiegroep zegt dat de leerkrachten hadden begrepen dat de achterstallige betalingen uiterlijk eind juni zouden worden geregeld. Volgens hem blijkt na controle van de loonstroken dat slechts 3 van de 13 betrokken leerkrachten een toelage hebben ontvangen. Daarnaast zouden 2 collega's een verkeerde toelage hebben gekregen, terwijl de overige leerkrachten niets uitbetaald hebben gekregen. Het ergste is dat niemand met ons heeft gekoppeld om aan te geven dat de uitbetaling niet meer zal plaatsvinden, zegt Puketti. Volgens hem is de teleurstelling binnen de groep groot. De leerkrachten hebben daarom besloten in beraad te gaan. De examens zijn in gevaar en ook de repetitieronde van het laatste kwartaal zal niet plaatsvinden, waarschuwt Puketti. Puketti stelt dat de groep geen ander drukmiddel meer ziet. Naar zijn zeggen had de directeur meerdere keren toegezegd dat de betalingen eind juni zouden plaatsvinden. Ook zou zijn aangegeven dat de leerkrachten zouden worden heringeschaald. De leerkrachten waren volgens Puketti juist begonnen met het wegwerken van achterstanden, omdat ze ervan uitgingen dat de afspraken zouden worden nagekomen. We hebben ons aan de afspraken gehouden om de achterstanden weg te werken. Nu blijkt dat er niets voor de leerkrachten is gedaan. Dat is niet prettig voor ons, zegt Puketti. Directeur algemeen vormend onderwijs Gracia Valies Ormskerk zegt de situatie te betreuren. Volgens haar is er vanuit het ministerie veel gedaan om de betalingen rond te krijgen. Ik neem morgen, dat moet zijn vandaag dus, contact met ze op, zegt Valies Ormskerk. Zij geeft aan dat eerder met de bonden was besproken dat de betaling voor 5 leerkrachten rond zou komen en dat de rest de volgende maand zou worden uitbetaald. Maar laat me kijken naar de precisie van het verhaal. De AVO-directeur benadrukt dat leerkrachten volgens haar beter moeten worden ondersteund. We moeten juist onze leerkrachten koesteren omdat we weten hoe zij gebukt gaan onder de economische situatie. Ik pleit ervoor dat er serieus wordt gekeken naar de positie van de leraar, anders raken we ze kwijt. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

fietser overleden, automobilist aangehouden voor alcoholgebruik. Een 28-jarige autobestuurder is door de politie aangehouden nadat hij onder invloed van alcohol een bromfietser had aangereden en als gevolg daarvan om het leven kwam. De melding van de ernstige aanrijding kwam gisteren rond 3:15 's nachts binnen bij het commandocentrum. Politie-eenheden haasten zich naar de locatie, waar al snel duidelijk werd dat het slachtoffer de botsing niet had overleefd. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek reden zowel de bromfietser GR als de automobilist in dezelfde richting vanuit de Bomaweg naar de Malakaboweg. De bromfietser begon zich voor de personenauto toen het noodlot toesloeg. Ter hoogte van de peerweg hield de bestuurder van de auto onvoldoende afstand en kon hij zijn voeten niet tijdens tot stilstand brengen. De wagen botste met aanzienlijke kracht tegen de achterzijde van de bromfiets. Door de impact liep GR, de bromfietser, zware verwondingen op. Hulp mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Bij controle stelde de politie vast dat de bestuurder van de personenauto onder invloed van alcohol verkeerde. Hij werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Na een schrijftest werd hij onder begeleiding naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo gebracht voor een bloedalcoholonderzoek. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. Het lichaam van de overleden bromfietser is in beslag genomen ten behoeve van het straf.

worden geëerd na heldendaad. Hij zegt, ik voel mij gezien, gebeld en herkend. Even kijken wat dit bericht inhoudt. Gordon Tonyitow, die op 7 juni in Paramaribo Noord met legerige bejaarden uit een brandende woning redde, is officieel in het zonnetje gezet door de districtscommissaris Marlon Budeke van Paramaribo Noord. Tonyitow trotseerde die dag dikke rook nadat hij samen met zijn zonen langs de Robijnstraat reed en merkte dat de brand was uitgebroken in de woning. Bleek nog een 73-jarige bedlegerige man aanwezig te zijn. De oud zwemmer aarzelde niet, ging naar binnen en wist de man op tijd naar buiten te dragen. De woning brandde volledig uit. Vandaag liet Gordon via Facebook weten dat hij door de districtcommissaris en dienstteam warm is ontvangen en een oorkonde heeft gekregen voor zijn optreden. Ook ontving Gordon bij enkele geschenken mede in het kader van de Vaderdag. Bij de bijeenkomst was ook minister van Binnenlandse Zaken Mariens B. aanwezig. Gordon omschreef het moment als positief, motiverend en inspirerend. Volgens hem voelde hij zich gezien, geteld, gewaardeerd en extra gemotiveerd. Als landsdienaar, Olympiër, ridder en nu ook als held. De erkenning volgt ruim 2 weken na de reddingsactie die door omstanders al werd geprezen als een daad van moed en menselijkheid. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

UMC houdt op te bestaan als ziekenhuis. Alle zorgtaken op termijn overgeven naar AMC. Alle zorgtaken van het UMC worden overgeheveld naar het AMC. Dat heeft de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC dinsdag dus gisteren bekendgemaakt. Het voorgenomen besluit betekent dat het UMC op termijn ophoudt te bestaan als ziekenhuis. Het AMC en UMC fuseerden in 2018 tot Amsterdam UMC. Destijds werden specialisten opgeknipt en verdeeld over de beide gebouwen. Amsterdam UMC heeft met die twee locaties te veel vierkante meters, zegt bestuurder Yvonne Kopperman in een video waarin het besluit wordt toegelicht. Dat is niet duurzaam en te duur. Denk aan het onderhoud van al die meters, maar ook de energierekening. Ook kan het lastig zijn als een patiënt door meerdere artsen met verschillende specialismen moet worden behandeld. Moet hij of zij dan in het AMC of het VMC worden opgenomen? Daarom wil de Raad van Bestuur in de periode tot aan 2040 alle zorg gaan concentreren in het AMC. VMC aan de Boelelaan zal alleen nog worden gebruikt voor zaken als onderzoek, onderwijs en opleiden. We begrijpen dat deze boodschap voor veel mensen in onze organisatie moeilijk is om te horen, aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur, Hans van Goudhoeven, in het filmpje. Toch denken wij dat het voor onze patiënten en zorgverleners beter is om op één locatie te zitten. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Dat betekent dat de medische gezagsorganen eerst een reactie kunnen geven voordat de Raad van Bestuur een definitief besluit neemt. In de tussentijd geeft de Raad van Bestuur geen interviews over het onderwerp, aldus de woordvoerder. Eind vorig jaar berichtte Follow the Money al over een plan om het UMC voor 2035 te sluiten. Een woordvoerder van het Amsterdam UMC stelde toen dat het niet aan de orde was en benadrukte dat de afgelopen jaren juist fors is geïnvesteerd in locatie UMC. Een woordvoerder meldt nu dat in de nieuwe situatie patiënten minder vaak hoeven te reizen tussen locaties of zich op wisselende locaties moeten melden. Dus er is duidelijkheid en verkleint de kans dat afspraken worden gemist. De 2011 in gang gezette fusie zou leiden tot zorg van hogere kwaliteit, werd destijds verzekerd. Hoe meer artsen zich kunnen toeleggen op één gespecialiseerde handeling, hoe hoger de kwaliteit en hoe beter de patiëntenzorg, luidde de redenering. Ook zou efficiënter gebruik kunnen worden gemaakt van onder meer operatiekamers. Het opdoeken van het ziekenhuis is koren op de molen van critici die van meet af aan de fusie werd al in 2011 in gang gezet, voorzagen dat de UMC het onderspit zou delven. Armand Geerbers, tot 2023 hoofd van de intensive care van locatie UMC, is de meest uitgesproken criticaster. In een interview met het Parool, bij zijn afscheid als hoogleraar intensive care geneeskunde, vorige maand noemde hij de fusie een heel ingewikkelde manier om een ziekenhuis te sluiten. En het voorgenomen besluit van dinsdag ziet hij zijn gelijk bevestigd. Intern bekritiseerde hij de fusie omdat het ziekenhuis liefst voor bestaan op twee locaties. Hij vindt dat je voor een optimale zorg voor een patiënt alle specialisten onder één dak moet hebben. Eén patiënt is geen pakketje. Je kan niet zeggen, dit behandelen we in het ene gebouw en dat in het andere. Deze argumenten van mij werden altijd weggeworpen door de hele bestuurlijke elite van het AMC en VLC. En nu hoor ik het de voorzitter van de Raad van Bestuur zelf in een filmpje zeggen. Geerbers denkt dat de sluiting van het UMC van meet af aan het plan is geweest. Hij vermoedt dat het sneller zal gaan dan die 15 jaar die de Raad van Bestuur nu noemt. Nu dit op straat ligt, zullen ook collega's locatie UMC elders werk gaan zoeken, voorspelt hij. Als het brief komt van ja, wij gaan sluiten, dan krijg je een heel hoog self-fulfilling prophecy gehalte. Geerbers noemde het verdrietig voor de patiënten. Ik vind het heel erg verdrietig dat dit zo gaat en dat er dus ja een hele

dan ga ik naar de valutakoersen van de centrale bank van Suriname. Kijken als ze al binnen zijn. Ik zoek even naar de valutakoersen van de centrale bank van Suriname van vandaag. Kijken wat ik binnen heb. Ja. Ja, ze zijn binnen. De valutakoersen van de centrale bank van Suriname van vandaag. Woensdag 24 juni. Ik heb het bij aan het begin gehad over 23 juni. Ik loop een dag achter. Vandaag woensdag 24 juni. 10 uur ochtend Suriname tijd. 3 uur middag Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je de 37,302 SRD voor terug. Dus deze jaar waar Yankee dollar kon aan mama bij je voor dan is het 37,302 SRD. Tegen bij van Yankee dollar naar mama bij je voor dan moet je 37,618 SRD neertellen. Wanneer je een US dollar koopt bij de centrale bank van Suriname, moet je 37,618 SRD 37,618 SRD neertellen. Theotjaar Holland Monico zo'n 13 euro naar mama Wanje voor zo lang dan je 42,571 SRD voor terug. Maar als je een euro wil kopen bij de centrale bank van Suriname moet je 43 SRD neertellen. Als je een euro wil kopen bij de centrale bank van Suriname moet je 43 SRD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 3761,80 SRD en 100 euro kopen kost je 4300 SRD. Het waren de valutakoersen en dan een uitsmijter. Praat mee, het tropenrooster legt pijnlijk dood dat schoolgebouwen niet meer veilig zijn. Nu juist in de laatste toetsweek volledige concentratie nodig is, is het snikheet in veel klaslokalen hier in Nederland. Dat was niet nodig geweest als gemeenten niet zo lang hadden gewacht met aanpassingen of nieuwbouw van schoolgebouwen. In de kwestie leggen we onze lezers daarover een vraag of stelling voor. En de kwestie gaat over het volgende. Schoolgebouwen moeten snel worden aangepast aan het huidige klimaat. En dan kan je erop reageren. Scholen hebben voor deze week het lesrooster aangepast. De lessen zijn korter of vervallen helemaal. Op sommige plekken wordt alleen in de ochtend lesgegeven. In het hele land grijpen scholen naar maatregelen die de situatie in de klas nog enigszins draaglijk maken. Schoolkoepels gebruiken deze hittegolf om de belabberde toestand van schoolgebouwen onder de aandacht te brengen. Zij, de schoolkoepers, benadrukken dat de slechte isolatie of ventilatie zowel in de winter als in de zomer voor problemen zorgt. Om de gebouwen op het huidige klimaat aan te passen is er 1,3 miljard euro per jaar nodig. Dus luister goed. Om de gebouwen op het huidige klimaat aan te passen is er 1,3 miljard euro per jaar nodig. Financiering voor nieuwe schoolgebouwen komt van de gemeente. Al krijgen zij daarvoor een vergoeding van het Rijk. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, is die veel te laag. Gemeenten zijn overigens niet verplicht die vergoeding aan schoolgebouwen uit te geven. Vaak zijn er andere prioriteiten, zoals de aanleg van wegen, woningbouw of sportvoorzieningen. Dus zoals je dat jaar zo naar Holland de school al die problemen doen. Sommige scholen zijn aangepast aan de hitte, de hete, de warmte die we deze dagen hebben. Andere scholen zijn niet aangepast daaraan. En het kost hoeveel, zei ik? Het kost om het 1,3 miljard euro per jaar om het op een niveau te brengen. Zodat alle scholen zijn voorzien en geen problemen meer hebben. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 24 juni. Ik had de technische bijstand van Rajin, hartelijk dank. Ik zou zeggen, ga genieten van de middag. De zon schijnt behoorlijk fel hier. Het is nog behoorlijk warm heet en het loopt nog warmer, nog heter te worden. Vooral vandaag later en morgen en vrijdag. Geniet van de dag verder. Brassa dende, omitwoende dag.